0: iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check FM

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Als je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

zijn goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio. Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het EK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen. De wedstrijd eindigt rond deze tijd. Het staat voorlopig 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de derde overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
6: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis, il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
5: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zon.
4: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Wij zien ze dagelijks uitvaren en we kunnen het niet laten om ze te observeren. De kleurrijke vissersboten die vanaf de haven de oceaan opstomen om hun dagelijkse portie vis te vangen. Ze golven met de zee mee en varen onversaagd naar visserijke wateren. Je vraagt je soms af hoe ze hun waar aan boord krijgen en vooral hoe ze de vis vangen. In de haven is het reeds vroeg een drukte van belang. De boten worden opgetuigd en het aasen wordt aan boord gebracht. De hoofdmotor draait reeds een tijdje warm vooraleer de ankertouwen worden losgegooid. Je hoort hier en daar Canarische kreten en zachtjes tuffend verkleinen de rood, blauw en groen gekleurde sloepen door het ruime sop te kiezen. Aan boord heeft El Capitan het roer en de gashendel stevig in handen. En naarmate hij de haven verder achter zich laat, geeft hij meer gas. De marineros staan gebukt op de achtersteven. Het lijkt alsof ze samen iets aan het zoeken zijn. In werkelijkheid zijn ze het visgerief aan het optuigen. Afhankelijk van het seizoen vangen ze tonijn, sardines of andere en daar horen verschillende vistechnieken bij. In deze oceaan zit geen tong, schol, tarwot, griet en kabeljauw, maar wel makreel en sardines en daarbij is de vergelijking met de Noordzee over. De zeebodem is geen egale zandvlakte waar je met sleepnetten het visbestand kunt kelderen. Nee, in deze oceaan zwemmen andere soorten vis en is de ondergrond een grillige labyrint van gestolde lava en magma waar elk visnet blijft aan vastzitten. De lokale vissers zijn experts in het zoeken en toepassen van systemen die de visvangst bevorderen. Zo wordt er een porseleinscherf in de fuiken gelegd om de aandacht van de vis op te eisen. Of gebruiken ze een cd om vlak onder de waterspiegel zonnestralen te reflecteren om op deze manier roofvissen aan te trekken. Trucjes. De hele viseconomie barst ervan. Maar er zijn er meer. Weet je waarom een visser die aan land komt na de vangst een viskorf op de schouders draagt? Ja, uiteraard voor het draagcomfort, maar vooral omdat de conculega's niet zouden zien wat er gevangen werd en daardoor ook geen omzetberekening kunnen maken. Je kunt vanaf de wal niet zien wat ze op zee gaan vissen, omdat er nog niets in stelling is gebracht. Pas na het uitvaren wordt aan boord alles klaargemaakt om het koelruim te vullen. De meest gebruikte vismethode is de fuikvangst. Fuiken of nasa's zijn een soort onderwatervogelkooien die op de bodem worden neergezet. Het gezouten en deels rotte aas wordt in de fuik vastgemaakt en moet ervoor zorgen dat de vis de kooi binnenzwemt. Deze kooi is een onderdeel van een lijn waar zes en soms meer fuiken aan elkaar zijn verbonden. Een drijfboei verraadt de ligging van deze fuiklijn. Harponeren is een andere niet zo vaak gebruikte vismethode en wordt meestal toegepast wanneer petos en barracudas in de viswateren aanwezig zijn. Een compact disc wordt net onder de waterlijn bevestigd en de weerkaatsing van de zonnestraling lokt deze aasvissen naar boven. Daar staat de harpoenwerper paraat om de viertand in de nek straalvinnige vis te planten. Er zijn ook nog andere vistechnieken, bijvoorbeeld netvissen, wordt enkel toegepast wanneer er massaal sardinas of cabayas worden gevist. Vanaf de boot wordt een verticaal drijfnet rond de school vissen getrokken door een sloep. De stroptechniek doet de rest en dan moeten ze nog enkel scheppen. Al corrigan is het voortslepen van één of meerdere sleeplijnen door een boot en wordt meestal gebruikt om kleine en of grotere tonijnsoorten, de koningsmakreel of merlijn te vangen. Dit is een vismethode die ook toegepast wordt om de verloren vaartijd naar de eigenlijke visgronden te overbruggen. Grondvissen is dan weer een andere manier om te vissen. Tot 1500 meter diep het 1 kilogram aan gewicht aan een inoxlijn van een elektrisch aangedreven vislijn die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld congrio, vergelijkbaar met zeepalling, maar dan dikker, te vangen. De laatste vistechniek is deze die gebruikt wordt bij het vissen op tonijn in scholen. Daarvoor kiest de boot een locatie waar deze vissen massaal samen gokken. Een sproeiinstallatie op de boot zorgt ervoor dat het zicht van de boot vanuit het water verdoezeld wordt, terwijl de bemanning met lange rieten stokken, waaraan een kort lijntje hangt, over het wateroppervlak zwiept. Op deze manier vangt men heel veel vis in weinig tijd. En natuurlijk zijn er nog andere methodes die ervoor zorgen dat een specifieke vissoort op je bord belandt. Voor de vangst van levende choco's of sepia gaat men snorkelen te water om een net in klokvorm over de vis te plaatsen. En murenen worden dan geklist in aangepaste PVC-buizen, terwijl garnalen in een kofferfuik met fijne gasdraad terechtkomen. Ze zijn niet zot, meneer, die vissers op Tenerife. Ik noem ze eerder zeelui met een gezond boerenverstand.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Tafelen en lekker eten staan bij velen hoog aangeschreven en wordt zowel individueel als in groep beleefd. Dagelijks zijn we bezig met voeding en zo nu en dan doen we ons te goed aan een extraatje van lekkere producten. Door smaakverschillen van mens tot mens kiest de een zus en de andere zo. Gelukkig is er ook een verscheidenheid aan producten waarvan elk individu gaat watertanden. Zo zijn er schelp- en schaaldieren, vestproducten, escargots, kikkerbilletjes en het meer exquise aanbod als krab, kreeft, kaviaar en truffel. Eten met smaak is een belevenis. Lobstervis uit het West-Vlaamse Deerlijk verdeelt een uitgebreid en unieke gamma aan kwaliteitsproducten zoals levende, verse en diepgevroren schaal- en schelpdieren en fijne delicatessen uit alle hoeken van de wereld. Daarboven beschikt Lobstervis over een gedreven en gemotiveerd team van 35 mannen en vrouwen die allen een groot kwaliteitsbesef bezitten en constant op zoek zijn naar innovatie en kennis met als enig doel de tevredenheid van de klant optimaliseren. De bedrijfsslogan Quality Makes the Difference spreekt dan ook boekdelen, want eten met smaak is een belevenis. Ook de exclusieve Sea Pearl Gin hoort bij dit gamma producten. Lobstervis heeft kosten nog moeite gespaard om deze zilte gin, gemaakt op basis van zeekraal en zeebes, te ontwikkelen. Een parel van een gin, te meer omdat er in elke fles een echte parel is ondergedompeld. Het ruime gastronomische aanbod bestaat uit tientallen producten in elk gamma, waaronder de foie producten, truffels, caviar, terrine, vissoepen, kroketten, hapjes en tapas, crushi, mosselen, langoustines, haringhapjes, zalm, paling, zeeproducten, schelpdieren, krab, oesters, hambas, scampi's, garnalen, kokkies, levende kreeften, carpaccio en vis. De lijst is lang, heel lang. Voor wie het keurmerk Delicious Malice kiest, maakt de beste keuze, want dit keurmerk bundelt producten van de allerbeste kwaliteit. Wie kiest voor een privaat label, haalt het summum van Lobstervis in huis. Ook de exclusieve vissoepen vallen onder de noemer Delicious Malice. Ze worden bereid met de beste ingrediënten en vinden daardoor gretig een weg, zowel naar de restaurateurs als naar de retailsector. Het bedrijf is in het bezit van het BRC-kwaliteitslabel als distributeur en beschikt uiteraard ook over de NS en de ASC-certificaten. Wie meer wil weten over de verscheidenheid van het gastronomische aanbod op Tenerife, surf dan best naar Lobstervis Tenerife.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via platform BeAlert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor BeAlert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de derde overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
6: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
5: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zon.
4: Heb jij een app? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doe.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Doordat Tenerife een Spaans eiland is, bezit de meerderheid van de bevolking de Spaanse nationaliteit. Door het subtropische klimaat, de gunstige fiscale toepassingen en een goedkoper leven kiezen er veel buitenlanders om zich op Tenerife te vestigen. De meeste inwerkelingen komen uit Europese landen, gevolgd door expats uit Zuid-Amerikaanse landen. Waar ze zich vestigen en met hoeveel de bevolking is gegroeid, kunnen we nu uit de doeken doen. Op de website van het Instituto Nacional de Estadística, het INE, kunnen we lezen dat er op 1 juli 2022, de laatste datum met de meest recente gegevens, 1.102.341 personen in de provincie Santa Cruz de Tenerife wonen, waarvan 542.790 mannen en 559.551 vrouwen. Daarvan zijn er 203.402 buitenlandse residenten, ruim 100.000 mannen en ruim 102.000 vrouwen. Op alle eilanden wonen er 2.261.000 mensen. Dit is een stijging van bijna 560.000 personen sedert 1 juli 2002 of een groei van bijna 280.000 personen over een termijn van 2 decennia. Dat is een gemiddelde groei van bijna 14.000 inwoners per jaar. De totale immigratie telde in het tweede trimester van 2022 bijna 22.000 personen, terwijl in diezelfde periode bijna 9.000 inwoners immigreerden van op de Canarische archipel naar het buitenland. De bevolkingsaangroei groeide op dat moment met bijna 13.000 eenheden. Door de verdere bevolkingstoename voorziet het INE een toename in 2031 van bijna 66.000 inwoners tot ruim 2.250.000 inwoners. Het afgelopen jaar kregen de Canarische eilanden er iets meer dan 8.000 inwoners bij, dankzij de buitenlandse inwijkelingen die de negatieve vegetatieve balans, of het verschil tussen het aantal geboorten en sterfgevallen, compenseerden. Van het aantal inwoners van het totaal aantal op de Canarische archipel is 13% of bijna 290.000 een buitenlander. De bevolking in het zuiden van Tenerife, van Candelaria tot Santiago del Teide, is in 20 jaar tijd verdubbeld. Het aantal geregistreerde inwoners van de 14 zuidelijke gemeenten is met ruim 120.000 personen toegenomen, van bijna 189.000 tot ruim 306.000 personen. Adeje, Arona, Granadilla, San Miguel en Candelaria hebben het aantal inwoners verdubbeld. Enkel Villaflor heeft een paar inwoners verloren. Een snelle toename van de bevolking doet de Tenerifeaanse politici nadenken over de te verlenen diensten en betere infrastructuur, zoals woonaanbod, aanleg van de wegen, nieuwe ziekenhuizen, mobiliteit en parkeerplaatsen. Dat kost handenvol geld en meer inkomsten van meer inwoners is onvoldoende om dit allemaal te bekostigen. Het beste voorbeeld is San Miguel de Abona. De gemeente is in 20 jaar tijd gegroeid van 9.174 tot 21.827 inwoners. De groei in het zuiden werd gedurende de coronapandemie in toom gehouden, maar desondanks stopte de migratie niet. Vooral Italianen bleven komen. Dit is momenteel de grootste aanwezige nationaliteit. En ook Latijns-Amerikanen. Van deze laatste komen de meeste niet voor in de registers van buitenlanders, omdat zij een dubbele nationaliteit hebben. Argentijnen, Colombianen, Cubanen en Uruguayanen zijn zeer talrijk aanwezig in het zuiden van Tenerife. Een feit is dat de vegetatieve groei nog steeds in vrije val is. Niet alleen door de toename van het aantal sterfgevallen tijdens de coronapandemie, maar ook door de langdurige daling van het geboortecijfer sinds de economische crisis in 2010. Toen werd er op de Canarische eilanden 20.117 kinderen geboren en slechts 12.703 in 2022. De bevolkingsgroei is dus te vinden in de migratie. In 2021 werden er 12.702 nieuwe migranten geregistreerd op de Canarische eilanden, een cijfer dat bijna gelijk is aan het aantal geboorten. In de afgelopen halve eeuw is het zuiden van Tenerife niet gestopt met groeien. Het gebied is en blijft het Eldorado voor duizenden werknemers die hun dagelijkse kost verdienen en de bouw- of de dienstensector. Velen hebben het noorden van Tenerife of La Gomera verlaten om naar Granadilla, Arona, Adeje of Guia de Azora te verhuizen. Daarboven verbleven de immigrerende buitenlanders binnenstromen. Arona en Adeje vormen de belangrijkste toeristische bestemmingen van het eiland, met een enorme bevolkingsdichtheid gedurende de afgelopen 20 jaar. Zo telt Adeje volgens de officiële cijfers per 1 januari 2021 al 48.773 inwoners, terwijl Arona meer dan 82.500 inwoners huisvest. Twee andere toeristische gemeenten, Guia de Isora en Santiago del Teide, zijn matig gegroeid, terwijl Granadilla de Abona en San Miguel de Abona een forse stijging kennen door hun verhuis van mensen, vooral de laatste 10 jaar, die geen huisvesting konden vinden in de buurt van hun werk in het toeristische zuiden. Niet alleen San Isidro in Granadilla, met meer dan 20.000 inwoners, is het beste voorbeeld van de bevolkingsaangroei. Ook de groei in Candelaria valt op, met een bevolkingsdichtheid van 573 inwoners per vierkante kilometer. Met 15.000 inwoners in 2002 tot bijna 30.000 eind 2021. Slechts één gemeente in het zuiden heeft de afgelopen 20 jaar inwoners verloren. Villa Flor de Sasna is met 1.715 inwoners de dunst bevolkte gemeente van Tenerife. Hello.

0: Eindelijk. Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij FM Gauw Tenerife. Okay.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Als je het woord glamping voor het eerst hoort, word je even stil om na te denken. Glamping is een combinatie van de woorden glamour en camping. Glamping verklaart precies wat het is. Het is kamperen in stijl en in luxe, zoals je dat ook verwacht in een logisch verstrekkend etablissement. Als je dit gegeven combineert met sterren kijken, dan bekom je een nieuwe en alternatieve vorm van vrije tijdsbesteding. Glamorous camping of glamping is een concept om in harmonie met de natuur, lichaam en geest te verwennen, gecombineerd met een exclusieve en unieke ervaring. Dit concept werd bedacht door het Rural Hotel La Correa del Almendro, dat tussen Arona en La Escalona ligt. Op een hoogte van 810 meter boven de zeespiegel en op een half uurtje rijden van de 3715 meter hoge tijden. Het hotel staat op een terrein van 17.000 vierkante meter, waarop een oude schuur staat die in 1720 werd gebouwd in Canarische stijl met een houten dak, een houten vloer, groot houten balkon, alles met de hand gemaakt in wit dennenhout of pinotea, een harde, resistente en vuurvaste houtsoort. De luchtbel is een extra astronomisch nachtelijk aanbod. Als annex bij de glampingkamer kan je gebruik maken van een volledig doorzichtige bubbel die een panoramisch uitzicht biedt op het heelal. Er kan bijna letterlijk vanuit het bed naar de kosmos worden getuurd, getuned met een vleugje romantiek en een streepje intimiteit. Dit Rural Hotel is de ideale bestemming voor de reiziger die even wil ontsnappen aan het massatoerisme. Weg van elke vorm van stress. En die in plaats daarvan de voorkeur geeft aan een idyllische plek omringd door de natuur en de absolute stilte. Talrijke inheemse Canarische planten verfraaien de tuin en honderden planten en bloemen verspreiden een intens parfum. Genieten van unieke zonsondergang en van een lokale gastronomie in de prijs inbegrepen. Dit alles in Hotel Rural La Correa del Almendro, dat tussen Arona en La Escalona ligt. Yeah.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Onze huiszangeres van in bad met Johan, Angie. Met Ola FM Goud Tenerife. Ola, fijn dat jullie er ook weer bij zijn. Op deze zondag 21 juni. Ja, we zijn eigenlijk bij de langste dag. Ja, het is niet te geloven, maar vanaf morgen beginnen eigenlijk de dagen al te korten. Ja, of je het nu wel gelooft of niet. Maar we gaan van deze met zomernacht ook nog genieten. Ja, gaan we ook nog doen. Dinky Toys hebben ons al op het juiste pad gezet. Met Declaration de Amor. Echt een zomerplaat, hè. Niemand speelt zoveel zomerhits op het eiland als FM Goud Tenerife. Dat kan je toch niet ontkennen. Ik heb nu Phil Collins klaarstaan met A Groovy Kind of Love. Van harte welkom. Zo dadelijk doen we er heet water bij, schuim. En die hits waar jullie allemaal van houden.

zeg altijd eerst even pootje baden om te voelen met je teen even of het water zalig is. En dan kan er nog wel wat bij hoor. Voilà. En schuim erin. En hits. Oh, deze hits komen erbij. Drop Dead, Olivia Rodrigo met haar nieuwe single. Madonna en Who's That Girl? Maar nu de Fab Four, The Beatles en Here Comes the Sun. Terug naar 1965. Welkom hier op het eiland. Welkom bij FM Goud Tenerife.

er mogen zoveel roboten komen. Een mens zal toch wel nodig zijn. Denken jullie het ook niet? Gewoon voor dat humane aspect. Dat hoorden we al bij Bruce Springsteen en The Human Touch. Hijo de la Luna. Het is ook zo'n plaatje waar je op kan kuieren. Gewoon genieten van Mecano. Weten jullie nog wel? Helemaal vooraan de jaren 90. Ik laat die periode nog even herleven. En David Bowie en Mick Jagger stonden ooit zij aan zij in de straten te dansen. In 85, Dancing in the Streets. En Johan Vermille was de inspiratie voor Koen Wouters van Clouseau. Zijn single Laat me nu toch niet alleen. We spelen de originele uit 1974. Heel wat Vlamingen die hier verblijven op het eiland Tenerife, die zullen wel heel blij zijn die Johan Vermille nog eens op de radio te horen. Want ja, lichamelijk op het gebied van gezondheid ging het niet zo goed, niet zo best met Johan Vermille. Dit zijn Patty & Shift en Wonderful.

0: It's about damn time.
1: En ook een vrij recente, deze Lizzo en About Damn Time. We gaan genieten nog ja, dit uur volmaken. Doen we met E17 en Thunder. Och ja, als dat onweer dan vlug voorbij gewaaid is, dan kunnen we weer van het zonnetje genieten. Cure en A Forest. Dustin Springfield, You Don't Have to Say You Love Me. Terug naar 1966. En nu deze meneer, John Parr uit de film St. Elmo's Fire. Wij zitten midden in de jaren 80.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Wel, als ik dergelijke platen speel op de radio, moet je toch concluderen dat niemand zoveel zomerhit speelt. Hè? We zijn helemaal in die zomermodus. Zoekmachine en Maldon. Die geweldige, leuke Afrikaanse ritmesgeluiden uit 1980. Oh, jongens, de tijd gaat zo snel, 36 jaar geleden. En dit gaat nog verder in die tijd. De jaren 80 met The Pretenders nu en Don't Get Me Wrong.
1: Ga je mee in bad samen met Johan Waterschoot?

was ook de band van Brass in Pocket. Hè. Helemaal vooraan dan de jaren 80. Pretenders, don't get me wrong. Ja, versta me niet verkeerd. Genieten is hier de boodschap. Nu we toch in ons badje liggen, komen Harry Styles eraan. Met zijn American Girls als nieuwe single ook. Leo Sayer met zijn Orchard Road. Dat is een hele gevoelige, die kan je zo heel zacht meezingen. Ja, doe. En nu favorieten van mij. Ik was een jonge kerel van 14 jaar toen dit uit de radio schalde. The Babies en Isn't It Time Back to 77.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Ah, er zit toch altijd schoon en een dansbaar gehalte in. Die hits van Cher, Strong Enough uit 99. Dat millennium hebben we al afgewerkt. Enola Gay, ja, dat wou ik zeggen, dat is ook zo'n dansplaat. 46 jaar geleden. Van Orchestral Maneuvers in the Dark, of zeg maar gewoon OMT. De Molly Blues en Nights in White Satin, ook een ouwertje hoor, uit de 60s. En wat heb ik nu staan? Ah, de Judds met Why Not Me. Voilà, je mag jezelf ook wel eens aanprijzen. Waarom ik niet?
1: Singing in the bathtub, singing all alone. Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
0: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

bijzondere kerel, die Gerst Pardoel. Ja, zo bijzonder uit 17, dat was zijn hitsingle. Och, ik zie dat we het uur stilaan gaan volmaken met de volgende. The Vaughan Brothers, TikTok, David Bowie en China Girl, Del Shannon. Is echt onze oudste plaat die we hier vandaag spelen. Ik heb hem weggeplukt uit 1961, die Runaway. Ja, het is een ritme waarbij je niet kan stilzitten. Ook al zit je in je badje. Maar nu Talk Talk, een echte New Wave kraker uit 84 met Such a Shame. Mijn lieve vrienden hier van de Gouden Radio op het eiland, ik wens jullie nog een hele fijne zondag toe deze 21 juni. Ik ben er volgende weekend terug. Dan zijn we zaterdag 27 juni, het laatste weekend van de maand. Ja, dan gaan we samen ook nog genieten in bad. Maak er een fijn uiteinde van het weekend van. En graag tot zaterdag. Tot dan.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. Vier verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een recordaantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. Vier verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.
6: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

De song waarmee Boy George en zijn groep in één klap wereldwijd opvielen. Culture Club en Do You Really Want To Hurt Me. En dit is een brok reggae in zijn meest warme en uitnodigende vorm. Jimmy Cliff met Sunshine in the Music.

Fleetwood Mac, Don't Stop, een nummer dat later nog extra bekendheid kreeg als campagnesong van Bill Clinton, jawel. Ik maak even tijd voor een van de grote Bowie-klassiekers. Geniet van Space Oddity.

Mandy Crawford met een tijdloze ballad die haar warme stem perfect laat schitteren. One Day I'll Fly Away. We zetten de deur open voor pure energie met een van de grootste rocksingles van de jaren 80 en een synth-intro die je vanaf de eerste noot, vanaf de eerste seconde herkent. Van Halen en Jump.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Belgische klassieker die nog altijd blijft hangen. Nachtdoen, Nebel, Beats of Love. Madonna is ook van de partij vandaag. Hier is ze met Dear Jessie.

We Will Rock You. En kijk, onze tijd zit er bijna op. Paolo Conte komt er nog aan, ook nog Bob Marley en deze Tainted Love van Soft Cell. Dankjewel om te luisteren en blijf dat doen. Blijf bij die gouden radio hier op het eiland van de eeuwige lente Tenerife. Tot volgende week zaterdag en zondag tussen 1 en 3 uur. Goedemiddag.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
6: FMGoud.be.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.

nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm, met maxima boven de 30 graden.
4: Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check FM Goud.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: We leven officieel een hittegolf en Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. En we spreken van een hittegolf bij 5 opeenvolgende dagen van 25 graden of meer en 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
6: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij ermee.
5: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.
4: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

10 scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.
6: When I wake up in the morning,

0: waren de jongens van Lighthouse Family.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Ocean Drive staat symbool voor het ideale zonnige gemoedstoestand. Een plek in je hoofd waar zorgen verdwijnen. De toetsenist van Lighthouse Family, Paul Tucker, schreef het nummer tijdens een moeilijke periode in zijn leven. De tekst is bedoeld als een boodschap van optimisme en veerkracht. Die fijne voor Lighthouse Family uit 1995 en Ocean Drive. En daarvoor als eerste in deze liefde enzovoort voor deze avond, Isaac en Paper Plane. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen? Ja, een week is zo voorbij, hè? Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes daarbij gezelschap houden. Waar je ook op dit moment mag vertoeven, maak het lekker gezellig en geniet mee van de allermooiste love songs van toen en van nu. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1978 voor Chris Rea en Fool If You Think It's Over. En eentje uit 1988 is voor jullie. Origineel afkomstig van George Benson, maar Glenn Medeiros had er toen een hele grote hit mee te pakken. Nothing's Gonna Change My Love For You. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio. If I had...

0: Speel mee. Altijd binnenhandbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.
1: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

lanceerde deze mooie Nothing Really Matters destijds via social media. Het werd de opvolger van Waves, de track die in 2013 de hele wereld overging. De Nederlandse zanger schreef het nummer samen met Aiken, songwriter Jake Gosling en de Nederlandse producer Giorgio Tuinfort. Dat mooie Nothing Really Matters van Mr. Props. Liefde enzovoort, dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is vanavond zeker en vast niet anders. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Je hebt nog wel heel even geduld nodig, want je krijgt het liefdeshoroscoop gewoontegetrouw in deel 2 van mij. Maar als je zo lang niet kan wachten, kan je het natuurlijk alvast nalezen. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. Daar kan je het liefdeshoroscoop al eens rustig bekijken. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons daar terug. Gaan wij ondertussen zo meteen luisteren naar Dressed Like Boys met Lies. En Michael Bolton met zijn hit uit 1990. How am I supposed to live without you? I could

tekstbeschrijft een diepe, blijvende vriendschap die stand houdt ondanks ruzies en moeilijke tijden. De fans interpreteren het vaak als een reflectie op de onderlinge relaties binnen de band, die op dat moment getekend werden door echtscheidingen. Afkomstig uit het album Super Trooper, The Way Old Friends Do, ABBA. En videoclips van platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, die kan je ook bekijken op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Niet alleen bijvoorbeeld ABBA vind je daar terug, maar bijvoorbeeld ook het liefdeshoroscoop, ik heb het er net al even over gehad, heb ik daar geplaatst. En ook een link naar Mixcloud, want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren of het te herbeluisteren, wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om het je gemakkelijk te maken staat de link dus weer op onze Facebookpagina. En Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens liefdespatie en dan E-N-Z. Zometeen uit 1981, die hele grote hit voor Ultrafox en Vienna. Na deze voor de Gurus, terug naar 2000. See you as I do. Remember.

grote solo-successen voor Phil Collins, hè? Uit 1985. Dat mooie One More Night. Liefde enzovoort duurt 2 uurtjes, dus natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. En heb ik natuurlijk ook voor jullie het liefdeshoroscoop klaarstaan. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld? Nog heel even geduld. Straks in deel 2 gaan we het allemaal uit de doeken doen. Maar in dit uur neem ik je onder andere nog mee naar 1977. Hoewel de versie van Whitney Houston uit 1985 wereldwijd bekender werd, was George Benson's origineel al een grote hit. Het bereikte de 2e plaats in Amerikaanse R&B hitlijsten en de top 40 van de Billboard Hot 100. Het origineel van The Greatest Love of All, George Benson. Graag tot zometeen.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Zanger Mick Hucknall schreef het nummer over de tederheid van het ouderschap. Hoewel hij op dat moment zelf nog geen vader was, werd hij geïnspireerd door vrienden om hem heen die aan gezinnen begonnen. Die mooie, voor Simply Red, uit 1991, For Your Babies. En welke plaat kreeg je als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort te horen? Wel, dat was er eentje voor Bluff, samen met Raccoon en Glas. Hoi, ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste love songs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Met uiteraard, dat komt er bijna aan, over een drietal platen, het liefdeshoroscoop. Wat er allemaal staat te gebeuren op het vlak van de liefde de komende week, dat gaan we zo meteen allemaal uit de doeken doen. Die tijd gaan we nog heel mooi opvullen met bijvoorbeeld eentje uit 1977 voor The Guys and Dolls, You Don't Have to Say You Love Me. En filmmuziek uit 1980. Wie was er toen niet verliefd op Sophie Marceau, hè? In La Boom, Reality van Richard Sanderson. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio. Met

0: Goeienacht, welkom bij je Gouden Radio.
1: Amper 4 minuten zijn we nog verwijderd van het liefdestelescoop. Die tijd gaan we vullen met deze mooie voor Lady Gaga en Bruno Mars.

0: Toch wel een van de betere platen die in 2024 zijn uitgebracht. Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a Smile. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er de komende week allemaal gebeuren met jou? Maar dan wel op het vlak van de liefde. Daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je voelt de drang om duidelijkheid te scheppen in de liefde. Singles durven eindelijk initiatief te nemen. In relaties helpt het om zachter te communiceren en niet alles te willen forceren. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: De liefde voelt veilig en warm. Singles ontmoeten iemand die vertrouwen wekt. Voor koppels is dit een week van samen genieten zonder druk of verwachtingen. 8 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je bent speels, maar ook wat versnipperd. Singles flirten vlot, maar missen focus. In relaties kan onrust ontstaan als gevoelens niet benoemd worden. 4 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: De maan versterkt je emotionele intelligentie. Singles voelen zich gezien door iemand die oprecht luistert. In relaties brengt openheid verdieping en rust. Kreeft. Je hebt er 9.
1: Leeuw.
0: Je straalt zonder moeite. Singles trekken bewondering aan. In relaties ontstaat passie wanneer je ook ruimte laat voor de ander. De zon ondersteunt je warme uitstraling. De leeuw is deze week de winnaar met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je analyseert te veel en voelt te weinig. Singles twijfelen kansen weg. In relaties is loslaten nodig om opnieuw verbinding te voelen. 3 knuffelpunten voor de maagd. En uiteraard hebben we nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je vindt opnieuw evenwicht in de liefde. Singles beleven een fijne ontmoeting zonder verplichtingen. Koppels herstellen harmonie na een kleine spanning. 7 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intensiteit is aanwezig, maar beheerst. Singles maken diepe indruk. In relaties zorgt eerlijkheid voor stabiliteit en vertrouwen. 8 knuffelpunten voor de schorpioen.
0: Boogschutter.
1: Je zoekt vrijheid, maar ontdekt dat nabijheid ook verrijkt. Singles ontmoeten iemand die hen tot rust brengt. In relaties zorgen spontane momenten voor plezier. De boogschutter heeft er 6 deze week.
0: Steenbok.
1: Je bent wat gesloten. Singles nemen weinig initiatief. In relaties is het belangrijk om gevoelens niet achter verantwoordelijkheden te verbergen. 2 knuffelpunten, steenbok.
0: Waterman.
1: Je voelt je creatief en open. Singles trekken iemand aan die hun ideeën deelt. In relaties ontstaan inspirerende gesprekken over de toekomst. 9 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je blijft gevoelig en intuïtief, maar deze week iets minder stevig dan vorige keer. Singles voelen veel, maar moeten leren vertrouwen. In relaties helpt het om verwachtingen uit te spreken. De vissen hebben deze week 6 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat ook nu weer netjes op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefdespatie ENZ.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

tekst reflecteert op sterfelijkheid en het achterlaten van een nalatenschap. Het gaat over iemand die aan het einde van zijn leven terugkijkt en hoopt herinnerd te worden als een vriend, waarbij oude ruzies vervagen. Het werd de iconische slotballet van het album Eye in the Sky dat die Alan Parsons Project uitbracht in 1982. Old and Wise kreeg het.

je hoort het alweer, hè. Dit wil zeggen dat Liefde enzovoort er bijna op zit. En natuurlijk voor straks weer lekker slapen. En vooral

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Dit is FM Goud.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Singing in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige problemen.